kijk mee uit mijn venster, dan ziet je de ratten racen. Morgen stap ik ook weer daar op hetzelfde pad als de meesten. Mijn venster zag al de zatste beesten, nachten aan het feesten. Mensen in de living, van achter aan het spacen. Te dippen, paddo's, bollen of beesten. Random weekavond, meestal zo, dat soms met z'n tweeën. Mijn venster zag straatgevechten, discussies. Mensen staan perplex, verzuring, langdurige burenruzies. Soms lijkt de wijk behekst, niemand die iemand echt erbij betrekt. Ieder zijn eigen pech, ze kijken weg. Zo van ik zou wel willen, maar altijd is de timing slecht. Ik zie ze de wereld optillen, maar dat gaat niet echt. Op de radio is een koning dood. Op straat drijft in de schijn een klein rood blaadje door de goot. Tijdloos, niet als een raar modewoord. Wie in de wijk ruimt het pad, wie slaat overboord? Er is een vrouw in de straat sinds een week weduwe. Ze staat al dagen voor zich uit te staren voor haar poort. De wat nu, de wachten tot nooit. De waarom nog, de whatever, de what is the point. En ze danst op haar oprit, danst met hem. En verderop vergeet iemand zijn handrem. Het is een vertoning van het leven in al zijn facetten. Kan een drama of festival zijn. Alles of niks, de miljonair die vluchtig leeft. De lottowinnaar die niks krijgt omdat hij schulden heeft. Als je die vergelijkt is het niet vlug een feest. Er is geen brug geweest, die raakt niet terug, die is er nu geweest. Voor sommigen is het leven lijf straffen. Hij kwam moedeloos en gebocheld voorbij stappen. De weduwe blijft dansen, kijkt om zich heen. En de wereld opgetild zagen wij vallen.

Where you going, you're not coming back from.

zit een splinter in mijn duim en kan een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen. Het zit verzekerd na.

0: Everything happens for a reason.
1: To us romantics out here, that amounts to high treason.
0: I don't go in for your star.
2: Dit is Urgent FM.
3: 7 uur.
2: Urgent, Urgent FM.
4: Goedemorgen, lieve luisteraar, en welkom bij een nieuwe aflevering van Sluimerstand. Vorige week was het hier in onze studio nog full house en waren we voltallig met maar liefst 7 personen. Maar ja, deze week zijn we al wat radiohelden kwijt. Eentje is er ziek en de twee anderen hebben zich overslapen. Gelukkig hebben wij met 4 voldoende energie om de leegte van de andere 3 op te vullen. Want er staat weer al een heleboel op de planning vandaag waar we het over gaan hebben, maar daarover later meer. Eerst gaan we luisteren naar een nummer van Dressed Like Boys met And Then I Woke Up. Iets wat de andere sluimerstanders vandaag niet gedaan hebben. Goedemorgen en fijn dat je luistert naar Sluimerstand.

0: voor jullie klaarstaan om je woensdagochtend goed te beginnen. Voor degenen die al een klein hongertje hebben...
1: Sorry, ik ga je moeten onderbreken, maar ik ben je microfoon vergeten aan te spreken.
0: Ach, jammer.
1: Dus je gaat dat nog eens opnieuw zeggen.
0: Zal ik even opnieuw moeten beginnen? Oké. Ik zei dus goedemorgen en terwijl jullie nog rustig kunnen wakker worden, gaan wij het vandaag hebben over koten, planten, het sluiten van de Albert Heijn en een nieuw darttoernooi. Natuurlijk hebben we ook weer prachtige plaatjes voor jullie klaarstaan om je woensdagochtend goed te beginnen. Voor degenen die al een klein hongertje hebben, staan we ook klaar, want vandaag geven we opnieuw koffiekoeken weg van Bakkerij Blog. Maar voor we beginnen, luisteren we eerst naar Lime Gordon met Cross My Heart.

0: Ja, beginnersfoutjes die mogen nog altijd gemaakt worden. Marzita, jij hebt nog meer te vertellen.
1: Ja, inderdaad. Er is een beetje misschien wel jammer nieuws voor fans van de Albert Heijn. Want de winkel op de Korenmarkt die sluit vanaf 5 oktober tijdelijk zijn deuren. Gelukkig is de sluiting maar van korte duur, want 21 oktober kun je al terug binnen in de dan hopelijk gerenoveerde winkel. Ze zullen zorgen voor meer zelfscankassa's en er zijn plannen voor een stand met verse sushi. In de tussentijd kun je natuurlijk nog altijd naar de Albert Heijn op de Kuiper. Wel opende de Antwerpse burgerketen Jimmy's zijn 5e zaak. En dat nergens minder dan op de groentemarkt in Gent. Sinds vorige zaterdag kan je dus ook in Gent genieten van lekkere burgers en frietjes. Terwijl jij al nadenkt over wat er op je menu zal staan vanavond en je beslist of je snel nog eens naar de Albert Heijn gaat of toch die Jimmy's eens gaat testen, luisteren wij naar Two Swans van Vivi Lightbody.

0: We worden delivery van Baby Shambles. Ja, en als een beginnende plantmom ben ik heel blij met de plantenverkoop die dit weekend zal plaatsvinden. Dus
1: We zijn precies allemaal goed wakker vandaag.
2: Dus dit weekend zal er in het Wintercircus opnieuw een plantenverkoop plaatsvinden. Wil je jouw thuis dus even wat opfrissen met iets groens, moet je dus zeker deze vrijdag, zaterdag of zondag eens afkomen. Het is nu het tweede jaar dat de pop-up My Greens zich in het Wintercircus vestigt. De iets wat killige sfeer van het gebouw, met het beton en de hoge muren, vormt een tof contrast voor de rijke verzameling aan planten. Allerlei hangplanten, exotische planten en botanische vondsten zijn er te vinden. Maar je zal er best snel bij moeten zijn. Want vorig jaar was het evenement een groot succes en kwamen mensen van overal om hun woonkamer op te fleuren. En je favoriete plant kan dus snel weg zijn. Indien je wilt, kan je al op voorhand een ticket regelen. Ze zijn gratis en kunnen je een gratis plant opleveren. Ook is er de actie bij 3 planten dat je 1 gratis krijgt. En de potten zijn 50% gratis. Ja, ik heb hier 50% gratis gegeven. Ze zijn 50% goedkoper. Wat een deal. Ik was er vorig jaar en daar heb ik enkele toffe planten weten te vinden. Helaas, door het prachtige bankgebouw dat voor mijn raam staat en alle zonlicht blokkeert, hielden ze het niet heel lang vol. Maar misschien dat jij al beter gaat kunnen zorgen voor jouw groene kameraad. Hebben jullie anders ook nog tips voor mij om mijn plantjes volgende keer iets wat beter in leven te houden?
0: Ja. Goed kijken naar hoeveel water dat die nodig hebben.
2: Mm-hmm.
0: Ik heb een paar planten op kot en sommige willen echt geen water en andere willen alleen maar water. En ik had dat in het begin niet zo goed door. Dus iedereen kreeg, iedereen gelijk voor de wet, dus iedereen kreeg hetzelfde. Ja, dat ging niet zo goed.
1: Dat is ook een beetje aanvoelen, hè. Je weet dan niet vanaf in het begin welke plant er veel water nodig heeft. Dus ik zou, in het begin is dan een beetje zien hoe dat ze reageren. Mm-hmm. En als je ziet, oké, die ziet er toch maar een beetje sipjes uit.
2: Ja, maar ik weet dan niet als ik zo gelijk...
1: Net minder.
2: Ja, te veel of te weinig gelijk ga gegeven hebben. Dus dat zou ik echt wel gaan proberen, want ja... Die informatie rond die planten, ik heb die al heel lang weggegooid.
0: Ja, zie wel, dat is belangrijk. Gewoon even dat lezen. Mm-hmm. Dat is noods in een boekje plakken of zo, ik weet het niet, maar...
2: Dat is mijn plakboek.
1: Ik zou vooral zeggen, vetplantjes niet te veel water geven. En de andere plantjes geef ik 1 keer per week water. En mm-hmm. dat is wel in orde.
0: Ja, maar ik heb ook zo'n plant. En dat is zo'n plant met ook zo wat bloemetjes. En die heeft echt 2-3 keer in de week water nodig.
2: Mm-hmm. Ja, meestal doe ik nu ook gewoon zo 1 keer per week, omdat dat zo gelijk het gemiddelde is dat ik zo gelijk ergens heb meegenomen. Maar sommige zijn echt al... Amai, sommige hebben het echt al niet goed zitten doen. Ik heb nu 1 plantje staan en daar is echt gewoon zo nog maar 1 spruitje van. Dat is... Vroeger was dat zo'n hele bos aan stengels en bladeren en wat dan ook. En ik heb ze zo doorheen de maanden zo stilaan weg zien vallen. Het was echt een zielig zicht. Dus misschien dat ik volgende keer mij wel net iets beter ga moeten inlezen inderdaad in wat dat die plantjes effectief nodig hebben.
0: Ja, en sowieso wel zonlicht natuurlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat is het belangrijkste, denk ik. Goed voor je raam zetten, dat ze mooi kunnen openbloeien.
0: Maar ook zien dat ze niet verbranden.
2: Ja, dat ook in mijn kamer gaat dat geen probleem zijn. Daar komt niet genoeg zon binnen om ze te laten verbranden.
1: Wat je ook zou kunnen doen, is ze af en toe eens beneden dan, of weet ik veel waar, voor een ander raam zetten waar dat er wel zonlicht binnenvalt.
2: Ja, zo'n beetje afwisselen. Ja. Dat is misschien nog wel een idee, inderdaad. Zo af en toe zeg ik, hier, dit is een keer echt zonlicht dat je mocht proeven, in plaats van gewoon zo mijn zielige kamer. Met enkel artificieel licht dat gelijk echt deftig werkt.
1: En ik heb ook gehoord dat praten echt werkt.
0: Tegen
1: praten
0: planten.
1: Tegen je planten werkt echt.
0: Ja.
2: En heb je dat zelf ook
1: ik
2: ooit gedaan?
1: Ik heb het zelf nog niet gedaan, maar ik denk... Ik was het hier net ook aan het vertellen tegen jullie. Dat ik heb dus mijn plantjes op mijn kot. En ik verzorg die goed. Ik zeg het, ik geef die 1 keer per week water. Mijn vetplantjes iets minder. En dan altijd, als ik voor een langere periode terug naar huis ga, dan geef ik die aan mijn mama. Want dan, ik ben dan niet thuis. En dan staan die daar en die zijn veilig en die zijn goed. Maar dan kom ik thuis en ik weet niet wat dat ermee is gebeurd, maar die schieten daar in de lucht, van hier tot in Tokio. Ik moet daar stokjes bij steken, omdat ze anders zouden omvallen en weet ik veel wat. En ik denk, misschien dat mijn mama wel zo'n plantmom is die er af en toe een keer tegen babbelt.
0: Ja.
2: Okay.
0: Misschien moeten we gewoon aan uw mama eigenlijk de beste tips vragen dan.
1: Ja, ik zal een keer gaan luisteren en zal ik het volgende week komen zeggen.
2: Ja. Wat ik zo allemaal moet vertellen tegen mijn plantjes.
1: Ja.
0: Ja. Allee, dus wordt vervolgd volgende week. Nu gaan we luisteren naar Isaac Roe met How Dare You.

0: Dit is Urgent FM.
1: Ja, een kot vinden in Gent is een echte zoektocht. Ik denk dat daar heel veel studenten van kunnen meespreken. Want niet alleen is het moeilijk om überhaupt een kot te vinden, ook de prijzen vliegen echt heel sterk de lucht in. En om die crisis aan te pakken, gaat de stad Gent een kotbelasting doorvoeren vanaf januari 2027. En zo hopen ze illegale studentenkamers strenger aan te pakken, waardoor er eigenlijk zo meer woningen beschikbaar gaan worden voor gezinnen. Nu, persoonlijk weet ik niet wat die aanpak echt gaat werken, als ik daar heel eerlijk in ben. Want een kotbelasting doorvoeren om illegale koten strenger aan te pakken, ik vind dat niet zo logisch. Wat denken jullie daarvan?
2: Ja, het is natuurlijk een groot probleem, inderdaad. Ik denk ook vooral voor mensen die in Gent willen gaan wonen gewoon, dat er gewoon superveel appartementen zijn die niet vrij zijn omdat er dan studenten in zitten. Maar ja, een oplossing, ja, meer koten zou een oplossing zijn natuurlijk. Maar ja, hoeveel plek is er nog over? Ja.
1: En ook waar ook.
2: Ja.
3: Ik denk dat er inderdaad een verschil moet komen in huizen voor mensen en voor inwoners van Gent. En dan kotgebouwen echt. Ja. Want er zijn nu heel veel studenten die gaan cohousen en zo. En dat begrijp ik, het is goedkoper dan in een kotgebouw. Maar dan moeten er meer goedkopere alternatieven komen in kotgebouwen dan echte huizen in Gent beginnen inpalmen, laat ons zeggen, want dat gebeurt nu wel.
1: Ja, maar en ook, ik vind in appartementen, ik zou het niet fijn vinden als ik in een appartement zou wonen en zo mijn rust nodig heb, dat er onder of boven mij of naast mij wat studenten zitten.
2: Ja, tuurlijk.
1: En zo wat feestjes zitten te doen. Ik zou dat niet zo fijn vinden als je moet gaan werken.
2: Ja, ik denk dat dat wel echt een groot probleem is, inderdaad, voor bijvoorbeeld wat oudere mensen of inderdaad mensen die gewoon al werken. Dat je kot, je gebouw dan vol zit met studenten, ja, geluidsoverlast en zo.
1: Ja.
3: Dat is niet fijn, hè?
2: Nee. Nope.
3: Maar nee. Toch.
2: Zijn jullie luide studenten op kot?
3: Nee, want bij ons is het sowieso dat het vrij slecht, laat ons zeggen, geïsoleerd is tussen de koten. Dus wij horen alles. Iemand kan babbelen en iedereen hoort dat dan. Mijn tapijtje is hier volledig stilgevallen. Wat gebeurt er hier? Goed, we gaan er niet aan ons hart laten komen. Vrij weinig geluid. Vrij veel geluid in de koten. Dus wij proberen daar wel op te letten binnen ons gebouw.
1: Ja, ik probeer er ook wel een beetje op te letten. Maar mijn badkamer is zo, ja, is in de gang. Dus is wel van mezelf, is buiten mijn kot. Maar is wel in de gang. Dus ik denk wel, als ik zo douche en ik zet mijn muziek aan, dat mijn hele kotsgebouw daar wel van kan meegenieten. Maar ja, voor de rest probeer ik wel het rustig te houden. Maar mijn kotgenoten
3: ook.
1: Niet zo.
3: Dat is deel van de experience, vind ik.
1: Ja.
3: In de douche beginnen zingen, zodat iedereen het hoort. Dat is bij ons ook. Al die douches langs, we hebben, laten we zeggen, allemaal boven elkaar, met douches, die staan allemaal langs één kant. Dus al die douches die zijn verbonden, of al die badkamers die zijn verbonden. Dus als één iemand begint te zingen, dan hoort de rest dat ook. En ja. Ik vind dat gezellig. Dan heb je geen box nodig.
2: Jullie kunnen eigenlijk tijdens het douchen een bandje beginnen.
3: Eigenlijk wel. Okay. Ik vind dat een goed idee.
2: Een a cappella groep.
1: Ja, drie stemmig beginnen zingen en zo.
2: En hebben jullie gemakkelijk een kot gevonden, of hebben jullie lang moeten zoeken?
3: Nee, ik heb 2 weken gezocht of zo en ik had het wel.
1: Ja. Maar ik heb, denk ik, want ik heb dan 6 jaar geleden mijn kot voor de eerste keer beginnen zoeken. En ik had dan eigenlijk gewoon chance dat het vorige kot van mijn broer dan vrij kwam. Dus dan heb ik dat gewoon genomen. En dan, ja, sindsdien zit ik zo wat in dezelfde pool van studentenkoten. Dus is het wel gewoon gemakkelijk om dan te veranderen.
2: Ja.
1: Maar ik denk, als je nu echt vanaf nul moet beginnen en een kot moet zoeken, ik zou het niet willen.
2: Nee, ik denk dat het echt lastig is.
1: Het
3: is vooral je budget, hè. Het wordt allemaal duurder, maar de studenten worden er niet per se rijker op. Dus.
2: Nee.
1: Nee, vooral dat. Armer zelfs.
2: Ja.
1: Want hallo, ik was gisteren op café, amai.
2: Ja.
1: Mijn weekbudget is er gewoon door. Ja. Dus ja, kijk, maar het kan gebeuren.
3: Ja,
1: ik hoop gewoon dat nieuwe studenten, dat ze snel een kot vinden. Dat het allemaal, en dat de prijzen een beetje normaal blijven.
3: Ik zou zeggen, zoek op Facebook. Bij mij is het gelukt op Facebook. Dat ging het snelste.
1: Ja.
3: Gewoon heel veel mensen beginnen sturen. En ja, op een gegeven moment had ik een afspraak bij iemand. En dat is dan meteen gelukt.
1: Ja.
2: Of gewoon nog een beetje thuis blijven, hè. Dat kan doen.
3: Of nog een beetje, maar niet iedereen woont zo dicht als jij ziet.
2: Nee, dat is waar. Dat is waar.
1: Maar bon, nu gaan we luisteren naar een favoriet van Berre.
3: Het is een topper.
1: Dus de vaccines met If You Wanna.

0: Dit is Urgent FM.
1: Ja, jongens. Instant Crush was dit van Daft Punk. En ik wil even een kleine energiecheck doen. Hoe zitten de energiepeilen op dit moment?
2: Woehoe, keigoed.
3: Ja, ik kan ermee door. Voor het uur van de dag kan het al zeker weer.
1: Het blijft nog vroeg, maar ja. We hebben nog genoeg tijd om wakker te worden. En ik denk dat ik daar het perfecte moment voor heb gevonden. Want, vrienden van de radio, ik ben nu eens echt enorm in mijn nopjes. Want het is me gelukt om over een van mijn grootste passies te spreken, namelijk darts. En ik kan het, ik zeg het met vol enthousiasme, ik kan het gewoon linken aan Gent. Het is niet om er even tussen te schuiven. Maar er is darts nieuws in Gent. Maar ik zal eerst beginnen met een klein beetje context. Want ik kan mij veronderstellen dat niet iedereen die vandaag luistert ook veel weet over de dartswereld. Zo heb je dus ieder jaar een aantal toernooireeksen waar naast de profs ook enkele amateurs aan kunnen meedoen aan de hand van kwalificatietoernooien. En één daarvan is de European Tour. Dat zijn 15 toernooien over heel Europa. En aan de hand van die toernooien kan je dan plaatsen voor het Europees kampioenschap. Een kleine side note, darts is dan ook het enige, de enige sport waar je als Australiër ook Europees kampioen kan worden. Klinkt een beetje contradictorisch, maar het heeft dus echt gewoon volledig te maken met de European Tour. Dat dan in Europa plaatsvindt. Maar goed, ook in België waren er afgelopen jaren twee van die European Tours, twee toernooien. Eentje daarvan was in het voorjaar in de Oktoberhallen in Wiese. En eind augustus begin september, het ging er een beetje van af, had je ook nog de Flanders Darts Trophy in de Antwerp Expo. Maar slecht nieuws, want afgelopen week heeft de PDC, de Dartsbond, verkondigd dat die twee toernooien niet meer gaan gebeuren volgend jaar. Ze hebben die moeten cancelen. Maar, zoals ik al zei, ik had een link met Gent. Want er komt dus gewoon een dartstoernooi in Gent en ik ben daar super, super, super content mee. We zijn nog altijd wakker, jongens. Van 3 tot 5 september 2027 komt het beste van de dartswereld een weekendje in Gent overnachten. En voor 3 dagen lang kunnen we dan in de Flanders Expo genieten van het beste wat de dartswereld voor ons te bieden heeft. Jammer genoeg betekent dat dus ook dat er bepaalde mensen teleurgesteld werden. Zo heeft namelijk de organisator van de Flanders Darts Trophy en de Belgian Darts Open, in Wiese dus Flanders Darts Trophy in Antwerpen en in Wiese de Belgian Darts Open. Die hebben al gereageerd op Instagram en ze zeggen dat ze teleurgesteld zijn omdat het, zoals vaak bij de PDC, zonder een duidelijke uitleg gebeurd is waarom ze net hun evenement hebben verloren. Maar ze zijn wel trots op wat er allemaal is gebeurd en ik vermoed dat ze toch nog wel toernooien gaan organiseren, want dat was echt wel in orde. Ik denk dat er ook wel ergens een reden is, want als we keken naar het publiek dat de eerste dag aanwezig was, nu afgelopen september, moet ik zeggen dat het een beetje teleurstellend was. Dus ik begrijp wel dat ze naar een nieuwe stad willen, een beetje een nieuwe wending in de Belgische dartswereld. En wie weet, met heel veel Belgen aanwezig volgend jaar, zowel op het podium als in het publiek. Maar nu wil ik wel eens weten, ik denk dat ik het antwoord al weet, maar ik kan het maar vragen. Gaan jullie gaan kijken?
3: Goh. Ik vind darten op zich wel leuk. Ik heb dat zelf ook al gedaan. Allee, amateuristisch uiteraard. Met vrienden op café of zo. Of bij iemand thuis. Maar ik heb nu niet het gevoel dat dat de meest spannende sport is om naar te kijken. Jij zult daar waarschijnlijk een andere mening over hebben. Ik zie je al.
1: Nee, weet ik begrijp het. Want er zijn veel darters die ook zeggen, ja, sorry, maar ik kijk niet naar darts. Dat is de meest saaie sport van de wereld. Zijn darters dat zeggen? Maar ik denk dan, oké, je moet het verhaal daarachter een beetje begrijpen. Je moet weten, oké, bijvoorbeeld de nummer 1 van de wereld, die is gisteren of twee dagen geleden verslagen door iemand anders. En dat is eigenlijk echt ongezien, want die jongen die heeft bijna nog geen enkele wedstrijd verloren. Ik denk dat hij een 75 of 80% winstpercentage heeft. Dus als je dat dan ziet, je kunt dan naar kijken en je denkt, oh my god, die is aan het verliezen, dat kan niet. En zo zijn er nog verschillende verhalen, zo, mensen die het ook echt gunt om te winnen. Ja, dan is dat, ik vind dat geweldig.
2: Maar ja, dat is toch een beetje bij veel sporten zo. Dat als je daar gewoon objectief naar kijkt, dat dat redelijk saai is om naar te kijken.
3: Oh ja.
1: Ja, toch? Voetbal zijn er ook mensen die zeggen dat het saai is.
2: Ja.
1: Maar en dan heb je nog het uitbundige tennis publiek van een darts. Dus kun je dat als carnaval in het midden van het jaar, hè?
3: Ik ben blij dat jij er zo enthousiast van wordt.
1: Ik ben er echt super enthousiast.

0: over.
1: Maar dat is goed. Dat is, maar ja, wie weet als teambuilding, hè? Dat we er volgend jaar kunnen
0: kijken.
1: Ja,
0: ik heb wel
1: kijken.
0: Slecht nieuws, want ik ga zelf niet kunnen. Waarschijnlijk toch niet. Het is een festival bij mij in het dorp, waar ik, of niet bij mij in het dorp, maar naast mijn dorp, waar ik altijd naartoe ga in die periode.
2: Moet keuzes maken, hè?
1: Ja, prioriteiten
0: stellen. Ja, zijn keuzes, dat is waar.
2: Wat betekent darts voor jou?
0: Darts betekent veel, maar laat ons zeggen dat ik een festival toch nog hoger zet dan darts.
2: Oké.
1: Dan zijn we nog niet volledig kwijt, dus dat is goed. Dat is goed nieuws.
0: Ja. Wel, maar ik heb dan ook nog wel een toepasselijk nummertje klaarstaan, namelijk Meltheads met Oorlog in mei.

0: Ja, Weha heeft ondertussen misschien een gelukkige winnaar gevonden voor de koffiekoeken. Dus Weha, bij wie sta je?
1: Ja, hallo. Ik sta hier nu met
2: Dina.
1: En Dina, ik heb een vraag voor jou. Ik ga even wachten totdat die vrachtwagen hier gepasseerd is. Oké. Dus, dit weekend zal er ergens in Gent een grote plantenverkoop plaatsvinden. Waar gaat het zijn? Is dit A, het Wintercircus, B, Flanders Expo, C, Rabotpark of D, Damport Station?
2: Ik ben de tweede.
1: Het is niet Flanders Expo, helaas. Dat is een koffiekoekje minder. Misschien om je een beetje in de juiste richting te sturen, maar het is hier heel dicht nabij.
2: Maar hier heb ik al gezegd.
1: Nee, de tweede optie was Flanders Expo. Dat was B.
2: Dan A.
1: Ja, perfect. A is inderdaad correct. Het Wintercircus. Gefeliciteerd. En dan krijg je deze drie koffiekoeken mee.
2: Dank je wel.
1: Ja, en dan gaan wij terug over naar jullie in de studio.
0: Oké, ja. Dat is, Dina gaat gelukkig zijn met haar drie koffiekoeken, hè?
3: Zijn er toch drie, hè?
0: Voilà.
3: Dat is al beter
0: voilà.
3: Dan geen.
0: Ja. Drie van de vier. En, maar alleen daarom een tweede kans mag je.
4: Ja, ik hoop dat het dat haar smaakt.
3: Ja. Dat zal wel.
0: Ze zagen er alleszins heel goed uit.
3: Ja, blog heeft de beste koffiekoeken van je agent.
0: Als mensen willen zien hoe ze eruit zien, ze staan op onze socials. Dus ga het zeker eens checken. En ja, dan is het nu tijd voor nog een beetje muziek. Hè. We zitten bijna aan het einde van onze show, helaas. Maar dat betekent niet dat we ineens gaan slabakken met de muziek. Want nu horen we Fire van Kasabian.
3: Kasabian.
0: Sorry.
3: Kasabian, Sophie.
5: Dit is Urgent FM.

Ja, lieve luisteraars, het zit er jammer genoeg alweer op voor vandaag. We hebben het gehad over sluitende winkels, nieuwe zaken die openen in Gent. Vergeet zeker ook het dartstoernooi niet in je agenda te zetten of ga eens een kijkje nemen in het wintercircus als je ook een plantmom of dad wilt worden. Geniet nog van het mooie weer vandaag en dan hopelijk tot volgende week. Bedankt dat je luisterde naar Sluimerstand.

0: Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Toch nog twijfels over het Vlaamse begrotingsakkoord. Vooruit klaagt aan dat er een fout in de tabellen staat. Daardoor zou er veel minder geld naar welzijn gaan. Dat is een bevoegdheid van Vooruit-minister Genee. Politiek journalist Karel Latré.
3: Het gaat om de budgetten voor welzijn. Bij de regeringsvorming is afgesproken dat de Partij Vooruit daar 1,1 miljard euro extra budget zou voor krijgen. Dat zou teruggebracht worden naar 800 miljoen. En daarop zou nog 150 miljoen euro komen voor extra lonen in de zorgsector. Net op die cijfers, daarover is er nog discussie.
2: Zowel minister-president Diependalen als minister van Begroting Weitz, allebei van N-VA, geven de fout toe en beloven om die zo snel mogelijk recht te zetten. Straks om 10 uur komt de Vlaamse regering opnieuw samen. Deze namiddag trekt Diependalen dan naar het Vlaams parlement voor zijn uitgestelde septemberverklaring. Er is al een en ander bekend over het akkoord. De Vlaamse regering bespaart ruim 3 miljard tegen 2029. Onder meer wie een kind krijgt of een huis wil kopen, gaat dat voelen. Maar de overheid bespaart ook serieus op zichzelf. Politiek journaliste Isolde van den Einde. En dat brengt 17 miljoen euro op. De lijn krijgt 25 miljoen minder dan gepland en kleine bedrijven 43 miljoen minder voor opleidingen. Daarnaast trekt de regering dus wel 150 miljoen uit voor hogere lonen in de zorg. De hulplijn Stop It Now heeft dubbel zoveel oproepen binnengekregen na de start van de docureeks Het Bestaat op Streams. Daarin getuigen zowel slachtoffers als daders van seksueel misbruik. Onder hen ex-radiopresentator Sven Pichal. Bij Stop It Now kan je terecht als je je zorgen maakt over seksuele gevoelens en gedrag tegenover minderjarigen, bij jezelf of bij anderen. Een opvallende sponsordeal van de Nationale Loterij. Dat geeft financiële steun aan een pornofilmfestival in Brussel. Dat schrijft het Nieuwsblad. De oppositie stelt zich daar vragen bij, maar bevoegd minister Jan Bon ziet geen probleem. Volgens hem past de steun perfect binnen het subsidieplan en moet de loterij inclusie en diversiteit steunen. Amerikaans president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste topmannen uit de AI-sector. Daarin staan regels over hoe ze AI veilig kunnen ontwikkelen in de toekomst. De bedrijven gaan vooral elkaar controleren. Trump noemt het akkoord de grondwet voor de artificiële intelligentie. En onze jonge rode duivels staan dicht bij een ticket voor het EK. Ze wonnen gisteravond hun voorlaatste kwalificatiewedstrijd met 1-0 tegen Wales en blijven leider in hun groep. Volgende week dinsdag spelen de jonge duivels tegen de eerste achtervolger, dat is Denemarken. De groepswinnaar die gaat rechtstreeks naar het EK, net als de beste tweede van alle groepen. De andere tweedes die spelen barrages. De dag begint nog zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en vallen er buien, maxima rond 27 graden in het binnenland. Morgen opklaringen en droger, 20 graden dan. Vanaf vrijdag vrij zonnig weer en opnieuw 20 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.
4: The night can be thoughtful. My skin can be rough.

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: CD&V wil euthanasie bij dementie altijd mogelijk maken. Dus niet meer alleen als je er nog zelf bewust voor kan kiezen, maar ook als je dat niet meer zelf kan. Toch als je vooraf een wilsbeschikking stelt. Dat zegt voorzitter Sammy Medi.
3: Dat betekent dus dat je niet langer te vroeg zou moeten sterven omdat het anders te laat is. Wanneer dat mensen ouder worden, moeten we daar ook mee omgaan. Het is belangrijk dat mensen heel duidelijk aangeven wat de precieze voorwaarden zijn wanneer dat zij van mening zijn dat hun leven niet meer menswaardig is. En dan moet daar ook respect voor zijn.
2: Het voorstel van CD&V is opmerkelijk, want de voorbije jaren was de partij altijd streng voor euthanasie. Medi hoopt alles nog dit jaar goedgekeurd te krijgen. De Vlaamse regering komt straks opnieuw samen om de plooien over de begroting glad te strijken. Minister-president Diependalen kondigde gisteravond een akkoord aan, maar later op de avond kwam Vooruit daarop terug. Door een fout in de tabellen, waardoor vooruit minister Genee een pak minder geld zou krijgen voor welzijn. Diependalen geeft de fout toe en gaat het rechtzetten, zegt hij. Op het assiseproces in Brugge tegen Chris van Haverbeke komen vandaag de laatste getuigen aan het woord. De man staat er terecht voor de moord op zijn twee dochters in Waardamme. Journalist Klaas Daneel is daar.
4: Zo meteen komt eerst de directeur getuigen waar Maud en Ona les volgden. En dan later deze voormiddag is het de beurt aan twee medegedetineerden van Chris van Haverbeke. Hij zou aan hen gevraagd hebben om buiten de gevangenismuren een huurmoordenaar te zoeken om zijn ex-vrouw te doden. En hij gaf ook een foto mee van zijn ex-vrouw.
2: Vanaf morgen beginnen de pleidooien. Vrijdag verwachten we de uitspraak. Van Haverbeke riskeert levenslang. De hulplijn Stop It Now heeft dubbel zoveel oproepen binnengekregen na de start van de docureeks Het Bestaat op Streams. Daarin getuigen zowel slachtoffers als daders van seksueel kindermisbruik. Onder hen ex-radiopresentator Sven Pichal. Bij Stop It Now kan je terecht als je je zorgen maakt over seksuele gevoelens en gedrag tegenover minderjarigen, bij jezelf of bij anderen. Amerikaans president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste topmannen uit de AI-sector. Daarin staan regels over hoe ze AI veilig kunnen ontwikkelen in de toekomst. De bedrijven gaan vooral elkaar controleren. Trump noemt het akkoord de grondwet voor de artificiële intelligentie. En Alexander Bloks is meteen uitgeschakeld op het tennistoernooi in Tokio. Bloks verloor in de eerste ronde van de Monegasque Vachereau, de nummer 18 van de wereld, in twee sets, 2 keer 7-6. Bloks is 28ste op die ranglijst. Vanuit het westen neemt de bewolking traag toe met regen. In het oosten blijft het dus nog een tijdje zonnig, maxima in het binnenland rond 25 graden. Morgen keert de regen terug vanuit het oosten, 20 graden dan. Vanaf vrijdag af en toe zon, droger en ook 20 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Oké, ik neem deze eventjes op met de handrecorder. Een paar dagen geleden is er een goede mens van ons vertrokken. Hans. Onze Hans. Relaascoach. Hij was verteller. Was eigenlijk een verhalenmens. En nu dus Hans veel te vroeg uitverteld en uitgecoacht. Het was niet zijn keuze. Integendeel, Hans deed eigenlijk niet liever dan verhalen vertellen. Misschien nog één ding liever, en dat was verhalen uit andere mensen hun neus koteren. Dat was hij bijzonder goed in. Je moest Hans gewoon een mens geven en een beetje tijd. En vroeg of laat kwam daar een verhaal uit. Maar nu heeft kanker anders beslist. En dus willen wij vandaag in Relaas nog één keer Hans zelf aan het woord laten. Want hij heeft hier op Relaas meerdere verhalen zelf verteld. En ik moet eerlijk toegeven, ik vind zelf zijn verhaal over het Panini-stickerboek iets beter. Dat is iets meer bij mij blijven plakken. Je moet het maar eens opzoeken. Het verhaal dat je zo meteen gaat horen gaat over een valkparkiet. De valkparkiet van Hans. En ik begrijp waarom Hans dat verhaal verteld heeft of waarom de familie gekozen heeft voor dit verhaal. Want ergens was Hans zelf ook een beetje een valkparkiet. Hij vertelt het ook op het einde van zijn verhaal. Vanuit de lucht kijkt hij mee en overschouwt hij hoe de wereld in elkaar zit en wat de mensen nu over hem zouden denken. Het optimisme van Hans is er niet meer nu om ons gerust te stellen, maar zijn verhalen blijven nog en daarom is deze relaas opgedragen aan Hans, aan zijn familie, voor het hele relaasteam in Brugge trouwens ook, en dan voor iedereen bij relaas die Hans als vriend mocht hebben. En ook voor jullie natuurlijk, verhalenliefhebbers. Dit is het relaas van verhalenliefhebber Hans. Het gaat je goed, man.

Prosper. Prosper was eigenlijk een beetje speciaal, een beetje bijzonder. Hij had denk niet zoveel taal, kon zich niet zo goed uitdrukken. Hij had een hele speciale manier van bewegen. Zo kwam hij af op je. Hij had altijd rode kaken, altijd. Een tamelijk grote kuif. Ik was ongelooflijk gehecht aan Prosper, onze valkparkiet. Een valkparkiet, dat is ongeveer zo groot. Het heeft een heel kopje, rode wangetjes en een gigantische kuif. Prosper was in ons leven gekomen dankzij onze huispriester. De huispriester bij ons, dat was een priester die ieder weekend ongeveer kwam. En hij kon aan van alles raken. Onder andere ook valkparkien. Dus oké, hij wist dat ik een dierenvriend was. Dat was ook zo, ik was een echte dierenvriend. Ik woonde, zogezegd, in allee nummer 2, de tweede slaapkamer van boven. En er stond op de deur, hier woont dierenvriend Hans, met een grote poster. Dus die valkparkiet kwam bij ons terecht. Prosper. Ik zei dat straks, hij had niet zoveel taal om zich uit te drukken. Het enige wat hij zei was, woetje, woetje, woetje. En wij moesten dan maar onderverstaan wat dat was. Woetje, woetje, woetje. Dat kon van alles zijn dat we kon zeggen van, heeft ons eten, heeft mij eten. Kon ook zeggen van, mijn kooi is vuil, dus ververs dat. Maar het was altijd woetje, woetje, woetje. En dan komt hij zo, woetje, woetje, woetje. En hij kon ook zo kopjes geven. Dus hij kwam heel dicht tegen de spijlen van zijn kooi, met zijn kuif eruit. En dan zei hij woetje, woetje, woetje. Op een bepaald moment kregen wij toch een beetje medelijden met Prosper, omdat hij helemaal alleen in die kooi zat. En we dachten, van, zou het niet een goed idee zijn, niet dus, om daar een vrouwtje bij te steken, Amanda. Amanda had een compleet ander karakter dan Prosper. Prosper was zeer volgzaam, ongelooflijk gedwee, maar Amanda was eigenlijk een beetje naar de agressieve kant. Ik hoop dat er geen Amanda's zijn, maar maar nee, de verkeerde naam gekozen voor die vogel. Dus ze zaten daar met twee en Prosper was bang van Amanda gewoon. Dus dat was geen gezelschap, dat was gewoon iemand die hem nog meer in zijn kooi en in zijn hoek duwde. Dus eigenlijk was het geen goed idee geweest van ons. Dus, nieuw idee, waarom gaan we die kooi niet wegdoen en laten we een hele volière zijn? Dan kunnen ze vliegen. Prosper kan hem dan wegsteken voor Amanda, als hij daar zin in heeft. Dus oké, onze opa was een zeer handige Willy. En mijn vrouw zit hier ook in de zaal. Dus die kon klussen, ongelooflijk. Die maakte van oude keukenkasten maakte die het hokje waar dat de vogels in konden slapen. Hij had balkjes gemaakt en dan een ijzeren raster voor de omheining. En wij hadden een supermooie volière op ons terras. Amanda en Prosper kwamen daar goed overeen. Het was ook een professionele volière in die zin dat het een sas had. Dus je kon binnen door de eerste deur, dan doe je die deur toe met een slotje, en dan doe je pas de tweede deur open om in het rijk der vogelen binnen te komen. Dus zo zat dat concept in elkaar. Wij mochten ook die volière hebben op één voorwaarde, dat we het allemaal zelf gingen uitkeuzen. Ik denk dat de meeste ouders dat zeggen als de kinderen vragen naar dieren. Ja, maar ik doe daar geen poot aan. Jullie keuzen alles uit. Wat dan meestal dan achteraf bleek, dat de ouders toch een boel opkeuzen. Maar mijn broer en ik deden dat meestal, toch die volière keuzen. En ik weet niet hoe dat
vogels dat doen, maar die slagen erin om dat ijzerwerk altijd bijna vol te scheten. Dus ik weet niet hoe dat ze dat doen. Ze meestal denken van ze zitten op een stokje en dat vliegen naar beneden, maar onze valkparkieten dan dat ik in van zo bijna te projecteren tegen dat ijzerwerk, hè, waardoor dat wij, als we moesten die volière uitkuisen, dat wij eigenlijk wel relatief veel werk hadden. Het was ook zo op een bepaald moment in de zomer, Koen en ik, dus mijn broer, we zijn in ons korte broek en sandaaltjes, bloot bovenlijf, en we willen die kooien uit, of die volière uitkuisen. Dus we zijn naarstig bezig met stalen borstels, hey, zo van die kleine stalen borsteltjes, om dat ijzerwerk te vrijwaren van al de kak die daar aanhangt. En mijn broer ziet plots dat er ook een pluimpje hangt, ter hoogte van hier. Hij heeft een borstel in zijn hand. Hij vergeet dat dat natuurlijk een stalen borstel is. Het gevolg is, dus hij komt zo om dat pluimpje weg te doen, hij zit nog altijd met een gesplitste tepel. Het leven gaat verder. Op een onnozele dag vergeet ik dat sas en ik vergeet die eerste deur toe te doen. En het gevolg is, Prosper riekt zijn vrijheid en hij denkt, die volière, ik heb dat niet nodig, ik kan gewoon kiezen voor de open ruimte en hij is weg. Dus het beest wat ik zo aan gehecht ben, mijn woetje, woetje, woetje, was verdwenen, de lucht in. En om het nog dramatischer te maken, het begint te regenen en te regenen. En ik voel me zo kwaad en schuldig, voel me stommiteen, dat ik mijn eigen gevoel eigenlijk nu verloren ben. Dus ik sta dat continu op ons terras te roepen in de lucht. Prosper, woetje, woetje, woetje. Een valkparkieten zijn geen duiven, nee, dat komt niet terug. Dus ik blijf dat maar doen in de hoop van hij zal wel terugkeren. Hopelijk, hopelijk. Mijn ma en mijn pa zien mij dan staan in de regen, aan het roepen naar de lucht en krijgen medelijden. En mijn pa komt op het idee van, weet je wat, ik ga gewoon een ander valkparkiet gaan kopen. En ik ga gaan vragen aan een buurjongen, een beetje verder, die heeft een duiventil. Ik ga gaan vragen als die buurjongen niet kan naar ons huis komen met de Prosper, de fake Prosper, hè, en zeggen van, plots zat er hier tussen mijn duiven een hele vreemde vogel. Zou die vogel kunnen van jullie zijn? Hè? Dat was hetgeen wat ons pa in zijn hoofd had. Dus hij is naar de dierenwinkel gegaan en heeft een nieuwe valkparkiet gekocht. En ik sta dan nog altijd te roepen op het terras, woetje, woetje, woetje. En de deurbel gaat. En pa zegt, Hans, het gaat iets voor jou zijn. Dus ik doe de deur om. En het beeld dat ik zie is Prosper. Maar vooral Paul, dus mijn buurjongen van een beetje verder, en zijn handen die lekken van het bloed, omdat hij dus die valkparkiet vast heeft. Je kunt dat moeilijk in een doos waar dat erop staat, de naam van de winkel, van, je kunt dat niet brengen. Dus hij heeft dat gewoon in zijn handen zo vast. En die vogel doet niet anders dan heel het knijpen en been in zijn vingers. En dus dat is het beeld wat ik zie, niet zozeer Prosper met zijn rode kaak, maar vooral dat rood van dat bloed die daar aan het lekken is. Hè? Maar ik ben natuurlijk wel content dat ik Prosper terug heb. Hè? En Prosper komt terug in onze volière. Maar na een tijdje had ik toch wat het gevoel van Prosper heeft de posttraumatische stressstoornis opgelopen door weg te vliegen. Die doen niet normaal. Die doen niks anders dan op Amanda zijn. Die is agressief. Woetje woetje komt er niet mee uit. Dus gewoon compleet een andere vogel. Maar ik heb dat lang niet geweten, wel vermoed, maar ik wou het niet weten, denk ik. Maar jaren later
heeft ons pa dat op een familiefeest opgebiecht van dat hij eigenlijk zelf gezorgd had voor de vervangvogel, omdat ze zoveel medelijden hadden met mij. En eigenlijk dan zie je van, niemand is vervangbaar. Als je iemand kwijt bent, ben je die persoon kwijt. Hè. En vorig jaar heb ik een hele zware diagnose gekregen, dat ik ongeneeslijk ziek ben. En soms denk ik van, ik ben juist like Prosper nu aan het vliegen. En ik weet niet waar ik ga uitkomen. En ik zit niet echt in met mezelf. Maar wel, als ik kijk naar beneden van het vogelperspectief, zie ik de mensen staan met betraande ogen en een kop en een keel. Hoedje, hoedje, hoedje.

0: is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Er is dan toch een akkoord over de Vlaamse begroting. Gisteravond meldde minister-president Diependaele dat ook al, maar vooruit ontdekte achteraf dat er foute cijfers in de tabellen van minister van Begroting Ben Wijd stonden en dat welzijnsminister Genee minder kreeg dan afgesproken. Dat is nu rechtgezet, zegt Wijts.
3: Een begroting maken, vanzelfsprekend, zorgt dat voor heel veel discussie, heel veel drama en heel veel theater. Maar één keer dat stof neerdwarrelt, is het resultaat dat telt en zijn de rekeningen op orde. En we gaan ervoor zorgen dat we niet alleen volgend jaar een begroting in evenwicht hebben, maar ook in 28 en in 29 en de volgende jaren.
2: Een definitief begrotingsakkoord betekent dat Diependaele straks om 14:00 zijn uitgestelde septemberverklaring kan afleggen in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering heeft ook een tijdelijke gouverneur voor West-Vlaanderen aangeduid. Dat is nodig omdat Karel de Caluwe na 15 jaar met pensioen gaat. Zijn vervanger, voor 4 weken, wordt zijn kabinetchef Koen Surdiacour. Intussen zoekt de regering een fulltime vervanger. De naam van CD&V-minister Hilde Krevits die gaat al een tijdje rond. Tanken wordt morgen weer een klein beetje duurder. 1 cent voor zowel diesel als benzine. Voor diesel betaal je zo maximaal €2,43. Voor benzine 95 is dat €2,02 per liter. Tanken was pas vandaag goedkoper geworden. Minister van Asiel en Migratie van Bos-Zuid wil Fouad Belkacem absoluut het land uit. Ze zegt dat ze er alles aan gaat doen. Belkacem was de vroegere leider van terreurgroep Sharia for Belgium en zit al 14 jaar in de cel. Volgend jaar kan hij vrijkomen. Terreurexpert Farouk Özgünes.
4: Fouad Belkacem heeft met de Sharia for Belgium een belangrijke rol gespeeld in de radicalisering van jongeren, omdat onder zijn impuls tientallen jonge mensen als strijder naar Syrië zijn vertrokken om zich daar aan te sluiten bij IS of een andere terreurorganisatie.
2: De rechter nam Belkacem zijn Belgische nationaliteit af, waardoor hij eigenlijk meteen moet terugkeren naar Marokko, maar hij wil dus in België blijven. De Israëlische veiligheidsdiensten zijn een terreuronderzoek gestart na een incident op een passagiersvliegtuig dat onderweg was van Dubai naar Tel Aviv. Oorlogsjournalist Robin Ramakers weet meer. Israël zegt dat een tweede 9-11 vermeden is. Het gaat hard voor Clouseau. Ook hun tweede concert in het Koning Boudewijnstadion in Brussel is in een mum van tijd uitverkocht. 2 keer 55.000 fans dus op 4 en 6 augustus volgend jaar. Er wordt nu bekeken of er een derde show kan komen. Vanmiddag en vanavond meer wolken en regen vanaf het westen bij 24 graden in het binnenland. In het oosten wat langer zon en tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten regen, 20 graden dan. Vrijdag en in het weekend soms zon, droog en een graad of 20.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Talk your shit, already know what the

Een goede middag, het is 30 september en ik ga onmiddellijk mij al excuseren voor mijn stem. Ik ben een beetje mijn stem kwijt, maar zo dingen kunnen nu ook eenmaal gebeuren. Ik zal een beetje roepen. Zoals steeds is de Musbouwse, dus 2 uur Belgische muziek. En muziek uit de underground. En we hebben ook een gast bij. En dat is vandaag Shitfruit. Ik leg u straks uit wie die man is. Maar we gaan altijd tradities in ere houden. Hè? En we gaan beginnen met een belpopklassiek. De Smoots en Love Games. MUZIEK

Ja, dat was Velvet Jesus, Just a Predator. Binnenkort komt er trouwens een nieuwe LP aan. En die wordt gereleased op, houd u vast, op Sinterklaas. Ook binnenkort een nieuwe plaat is van Meltheads. En leuk aan die plaat is, die gaat in het Nederlands zijn. Dit is een single Oorlog in mij.

Ja, het is altijd zo geweest. Hè. Oorlog in mei en Naldgaard's nieuwe Nederlandstalige single. Ook nieuw is de single van Homemade Granite. Het is Too Weak.

Dead of a Rose, een bijna perfecte single van Dexcel. We gaan naar Mechelen, daar vinden we Enzo Kraft en die heeft ook een nieuwe single uit. Gaat trouwens binnenkort op zijn LP staan die volgend jaar uitkomt. This is Escape Field.

De nieuwe single van Alison Jutta en die klinkt lekker zwoel. Een beetje ongewoon vind ik het, maar ik ben er meer en meer verslaafd van te geraken. Ja, zometeen gebeuren. Dit klinkt niet zwoel, dit klinkt gewoon keihard. Hoor je dat, Tremmers? Cobra Head, dit is nieuwe single.

Tja, dat was dus een grove fout van mij. Dat was dus niet, helemaal niet de Gorilla Tremors. We hoorden dat 5 seconden. Daar hoorde u gewoon weg Levinus en zijn single Boy Scout. Maar u hebt natuurlijk recht op die single van Gorilla Tremors. Hè. Hier is hij, Cobra Jet. En hopelijk nu volledig.

De nieuwe van Gorilla Tremors was dat rechtstreeks uit Antwerpen, Cobrahead. Een beetje jammer nieuws deze week was Junkerpool. Enerzijds de aankondiging van die EP, anderzijds die aankondiging van die zeer lange break. En hopen komen ze ooit terug. Dit is de single Ramones.

0: Stoelen en banken was dat, Garbage Truck, een tweede single. We hebben er iedere keer een traditie van gemaakt dat wij in iedere aflevering van Urgent FM Lumnus Belge een gast hebben. En vandaag hebben we uit Brussel Michiel de Mazenier. Welkom Michiel.
1: Dank u, goedemiddag.
0: Oké, Michiel, we gaan het hebben over jouw muzikale alter ego Shitfruit.
1: Yes.
0: Misschien hadden nu al mensen van hun stoel vallen bij het horen van de naam Shitfruit. En de vraag die u eeuwig blijft achtervolgen, waarom, wat is de betekenis?
1: Ja. Dat is eigenlijk omdat de mensen van hun stoel vallen daarvan. Dus ik had een lijstje met namen en dat was de naam die, waar dat mensen ofwel met hun ogen draagden, ofwel gewoon niet begrepen waarom. Mm-hmm. En omdat die zo popt, is dat de reden dat ik hem genomen heb. Maar het is basically, ik was ooit op date met een Braziliaanse vrouw. Mm-hmm. En die zei over de dating apps, all I saw was the same shit fruit. En ik was putain, en dat is echt... Hoe catchy, ik ga dat opschrijven en dat is gebleven. Okay. Basically.
0: Ja. Dus dating apes, dat leidt tot een groepsnaam.
1: Onder andere, het is ook gewoon cultuur en de uitwisseling van, mm-hmm. van energie ja. en zo. Dus voor mij is dat blijven plakken. Ik vond dat mm-hmm. nog steeds mm-hmm. een heel goede naam. En het is wel heel frappant dat mensen die heel goed Engels spreken, vinden het een fantastische naam. Mm-hmm. Mensen die niet goed Engels spreken, begrijpen het niet. Ja. Dus dat is wel funny.
0: Weet je waarom ik gelijk een beetje op hamer op die vraag? Als ik dan hoor Shitfruit en ik ken de muziek niet, ja, ik ga dat in mijn mindset een beetje zetten met noise, experimentele muziek. Je experimenteert wel, maar eigenlijk is de essentie van Shitfruit gewoon pop, hè? Klopt, hè?
1: Absoluut, zeker pop. Ja,
0: ja. Ja, wat betekent pop voor jou?
1: Ik denk dat pop voor mij is, wel, melodie is heel belangrijk. Ik zoek wel naar iets universeel en een bepaalde taal die verder gaat dan taal. Dus ik vind het zo nice aan muziek dat je gewoon mensen kunt bereiken, ook al spreek je niet dezelfde taal, en dat je puur op basis van klanken elkaar kunt aanspreken. En ik denk dat voor mij pop in essentie dat ook gewoon is, dat je een heel breed publiek kunt aanspreken, maar dat daarbinnen een heel groot kader hebt om wel je eigen ding te doen.
0: Oké, we hebben gezegd om een beetje de geschiedenis van Shitfruit of de geschiedenis van de muzikale Michiel gingen schetsen.
1: Yes.
0: Ja, dat is misschien een moeilijke vraag, maar het intrigeert me wel. Wanneer ben je eigenlijk met muziek in contact gekomen?
1: Dat is echt wel way back, maar ik denk dat voor mij een van de belangrijkste momenten is wel... Ook al heb ik op mijn 8 jaar al saxofoon gedaan en de academische achtergrond, mm-hmm. maar als ik echt puberde en zo 14, 15 jaar was en overstuurde gitaren hoorde. Mm-hmm. Dat was zeker een ding. Dat was zeker een ding. En ik denk de platencollectie van mijn vader, daar heb ik heel levendige herinneringen.

0: Mm-hmm. Mijn vader luisterde Aha. Mijn vader luisterde Neil Young. Echt heel breed wel. Dus ik ben hem heel dankbaar daarvoor.
1: Er is niks mis mee, Aha. Hè?
0: Nee, zeker niet. Zeker niet.
1: Maar uw vader was dus ook een muziekfreak. En normaal gezien, ja, als je bij je ouders komt van hé, ik wil muziek studeren, dan krijg je zo'n blik van, maar manneke toch, wat ga hij doen? Maar hebben jouw ouders gesteund voor hem?
0: Mijn ouders hebben mij tout court gesteund, maar er is wel altijd zo het... zie dat je iets achter de hand hebt en maak er niet je enige doel van of zo. Mm-hmm. Dus dat is zeker iets dat mij is blijven achtervolgen. Mm-hmm. En soms vraag ik mij af, had ik niet nog vroeger moeten springen? Mm-hmm. Ik kom van hier in het Oost-Vlaamse, van een kleinere stad. En als ik nu zie in Brussel of zo, wat dat mensen rondom mij al doen op jonge leeftijd, dan ben ik soms wel van, ik had dat ook wel willen doen, maar misschien... was ik daar ook gewoon niet rijp voor op die manier en iedereen zijn eigen pad. Dus ik moet dat ook gewoon accepteren. Ja.
1: We gaan muziek niet in hokjes duwen, maar soms heb je het ook wel nodig. Dus ik ga er vanuit met jouw academische opleiding dat je in spe een soort van jazzmuzikant bent. Klopt dat?
0: Ik heb geen muziekopleiding gedaan, enkel technisch. Dus, en dat was eigenlijk de eeuwige... In mijn achterhoofd had ik altijd zoiets van, ik wil niet dat de academie dat kapot maakt. Mm-hmm. Dus ik ben er heel veel mee in aanraking gekomen. Ik heb heel veel gezien, ook veel mensen rondom mij hebben wel die opleiding gedaan. Maar intrinsiek heb ik enkel academie gedaan, dus dan voor saxofoon. En verder is het heel veel autodidact en luisteren. Heel veel luisteren. Ja.
1: Oké, we gaan het later hebben over Shit Food zelf, maar we gaan ondertussen wel ook wel nummertjes draaien, want anders zijn we gewoon te lang aan het praten en mensen gaan dat misschien niet leuk vinden. Maar toch, ik heb zelf 4 nummertjes gekozen en ik ga u iedere keer dezelfde vraag stellen. Hoe gaat het en wat betekent een nummer voor jou? Het is, for now. Dus ja, wat betekent het nummer voor jou?
0: For now gaat over het moment dat je dat heel snel verandert. Dat je dingen in vraag stelt en dat je niet weet welke kant het gaat opgaan, maar je moet ook soms gewoon zaken aanvaarden en erin staan, vooruitkijken. En, ja, en dan aanvaard je gewoon het moment waarin dat het is ofzo. Ik denk dat for now is basically dat gevoel.
1: Oké, we gaan naar dat gevoel luisteren.
0: Let's go.
1: For now.
2: Is what I wanna see. Just food for the mind. Is it in reason? Just me turning blind. Is it all that I care for when I could be a solitary man? Just

0: Dus ja, je zat op de stoelbanken. Hè? Mm-hmm. En op een bepaald moment, die stoelbanken moet je ook vaarwel zeggen en moet je aan de muziek beginnen. Hè? Hoe is die evolutie dan gekomen?
1: Ik denk dat muziek gewoon altijd de uiting is geweest van zaken die ik niet kwijt kon. En dat je... Ja, het is ook gewoon voor mij nog steeds een onuitputtende poelen van zaken waar je uit kunt leren. En het is, je kunt altijd wel iets nieuws leren. Het is zo enorm, of dat nu technisch of muzikaal is of eender wat. Mm-hmm. Dus ik denk dat ik vooral een ei kwijt moest en dat ik dat met muziek heel hard kon.
0: Maar vooral je jezelf muziek begon op te nemen, heb je ook actief als producer, dat klopt. Hè?
1: Ja, nog steeds. Ik denk dat voor mij is het deels daardoor een beetje gestart. Mm-hmm. Dat ik heel vaak artiesten produceerde en dat op een bepaald punt stopte. Of dat ik het gevoel had van, maar wij hebben nu zo maanden super intensief samengewerkt. Ja. Mm-hmm. Waarom laat je nu al de riem los en gaat je niet nog harder door? En het is een beetje uit een lichte frustratie, als ik dat mag zeggen, dat Shitfruit mee is ontstaan en deels zware breuken dat ik toen verwerkte, mm-hmm. dat ik zoiets had van, weet je, dan ga ik het maar zelf eens proberen of zelf doen. En ik denk, door aan beide kanten van het opnameglas te staan, dat je gewoon extreem veel bijleert. Of dat dan nu ook als muzikant, ik heb bij Purses gespeeld, ik heb van alles gedaan. En hoe meer dat je aan beide kanten van het glas staat, hoe meer dat je daaruit leert, naar mijn mening.
0: En wie waren zo de artiesten waarmee je hebt samengewerkt?
1: Als engineer heb ik heel veel voor Jasper Makelberg gewerkt. Mm-hmm. Ik heb aan Fever van Balthazar meegewerkt. Ik heb een paar Warhouse-platen geassisteerd. Mm-hmm. Maar ik heb ook geproduced. Ik heb de Giants geproduced. Nu onlangs is er een nummer van Victor de Roo uitgekomen dat ik geproduced heb. Daar komt nog een single van uit. Mm-hmm. Ik ben de hele tijd wel bezig met van alles. Ik heb met Whispering Sons in de studio gezeten. Heel Europa rondgetoerd. Van alles en nog wat. Mm-hmm. Maar dat zijn ook mijn namen. Het zijn ook gewoon allemaal toffe mensen waar je leuke dingen mee kunt doen.
0: Misschien een beetje een vieze vraag, maar toch... producers die zelf muziek maken, vaak wordt over hen gezegd dat ze, ik ga het niet moeilijk doen, een rij maken, maar ja, de perfectie opzoeken. Je hebt daarnet Jasper Makelberg genoemd. Ideaal voorbeeld, denk ik. Hoe zit het dan bij jou? Want je bent dan een stap genomen om muziek te maken. Mm-hmm. Die perfectie die jij nastreeft in productie, want jij luistert op een heel andere manier naar muziek dan de doorsnee luisteraar. Mm-hmm. Heb je dat meegenomen in je muziek of heb je dat, die twee werelden ergens proberen gescheiden te houden of net niet?
1: Dat is een grappige vraag, want als ik op de trein zat naar hier, heb ik nog een keer naar mijn plaat geluisterd, omdat ik dacht van oké, ik moet wel even fris zijn. Mm-hmm. En dan hoor ik letterlijk dingen van, ach, dat zou ik wel anders willen, of die details zou misschien zo kunnen, of die details zou misschien zo kunnen. Ik ben ook weer aan mijn nieuw werk bezig en dan merk ik hoe ik nu luister versus hoe ik toen luister en hoe dat je oor de hele tijd zich aanpast. Mm-hmm. Ik denk dat ik soms het leuk zou gevonden hebben dat ik minder gekleurd aan mijn muziek kan werken. Mm-hmm. En op die manier daar anders zo naar luisteren of zo. Maar het is eenmaal hoe dat is en ik neem dat gewoon mee. Ik denk wel niet dat ik de pure perfectie opzoek, want een van de redenen dat ik zo vaak met drummachines heb gewerkt, is omdat ik nooit, hoe moet ik het zeggen, dan blijf ik met de beste drum sound en dan ben ik daar de hele tijd mee bezig. Mm-hmm. Dus een bepaalde vorm van beperking is net wat ik opzocht en omdat ik wist dat ik in de val van perfectie zou kunnen trappen.
0: Ja, want die vraag is nu van mij, moet muziek perfect zijn?
1: Wat is perfecte muziek? Ik denk dat een andere vraag is. Voor mij moet dat zeker niet. Ik denk dat je in productie vooral de song moet dienen. En ik denk dat het belangrijkste is van alles. Ja. Dus dat is zeker iets dat je in mijn producties wel gaat horen. Ik hou echt niet van de ballast of van de overgeproduceerde of de extreem gelaagde, uitgedetailleerde zaken. Ja. Ik ga veel meer bezig zijn met een goede verse of een goede hoek. Okay. En dan denk ik dat de omkleding minder belangrijk is als de basis al goed zit eigenlijk.
0: Wanneer is Shitfruit eigenlijk ontstaan?
1: Voorjaar 2022.
0: Dat is vrij recent eigenlijk.
1: Dat is vrij recent, ja. Mm-hmm. Maar dat is ook wel funny, toen ik daarmee startte, zijn er ook songs van 2018, 2017 die ik heb meegenomen, want ik heb een heel parcours afgegaan. Het is begonnen als muziek maken en dan rolt je een hele technische verhaal. Dus ik heb altijd wel songs gemaakt, maar vroeger liet ik me een beetje doen door de perfectie. Mm-hmm. En dan was ik te veel bezig met de goede klank en mm-hmm. hoe kan ik dat zo op die manier? En het is een ander parcours, tot op een punt dat ik zat van nee, nu moeten we echt met songs bezig zijn en met de goede hoek en daarin verder gaan.
0: Het nummer dat we nu gaan luisteren is een beetje, denk ik, typisch voor die eerste plaats van Shitfruit, Flowers on the Tabletop. Ik hoop dat je mij niet gaat vermoorden, maar ik vind eigenlijk dat jij vrij triestige muziek maakt.
1: Ja, snap ik. Nee, dat is zeker waar. Ja. Dat waren, de twee platen zijn super sad in a way. Ik ben nu veel blijere muziek aan het maken, maar die zijn vrij sad. Zeker, dit is ook gewoon de tristesse van breuken die ik aan het verwerken was. Mm-hmm. En hoe dat ik dat op mijn manier heb verwerkt in songs. Maar er zit altijd wel een positiviteit ergens in en er is altijd zon na de regen.
0: Dat schijnt, is triest, dat is ook schoon. Hè?
1: Voilà, dat vind ik ook wel.
0: Laat je luisteren.
1: Yes.

0: Flowers on the Tabletop. Dat is van Shitfruit. En Michiel zit nog altijd recht over mij. Ik heb een vraag voor u, Michiel. Onmiskenbaar hoop ik daar invloed in van een van de grootste meneren uit deze wereld. De heer Leonard Cohen.
1: Yes, van tristesse gaan we naar Leonard Cohen. Zeker weten. Ja. Leonard is een extreem grote invloed. Ja. Zelf nu in de laatste plaat. Starts with a Flower, zijn er enorme referenties naar Cohen, ook in de eerste. En in die mate zelf dat ik gereisd heb naar Hydra, we hebben daar ook twee videoclips geshoot, van Blue Blue en Ayla. Zijn dus gewoon op Hydra geshoot, waar Leonard Cohen zijn huis had. En in de jaren 60 gevlucht is een beetje van Amerika en daar zijn ding heeft gevonden en zijn writersblok heeft kunnen tegengaan. En ook zijn muze. Ontmoet heeft, of een van zijn muzes. Dus Leonard Cohen is een absolute grote invloed. Jammer genoeg niet altijd de fijnste persoon, maar wel fantastische muziek gemaakt.
0: Ik kan die wilde verhalen niet zo goed. maar wat ik ook vraag, als ik aan Leonard Cohen denk ik ook aan een troubadour. Ziet jij zelf als een troubadour? Of, wat dat woord ook mag betekenen.
1: Ja, soms vraag ik mij ook af of dat in deze tijd, dat kan zeker nog in deze tijd, maar we zijn wel in een andere cultuur gegeven. Als je aan Cohen's en teksten denkt, hoe dat de Birds on a Wire, dat is letterlijk op dat eiland, dat waren de eerste telefoondraden die op dat eiland werden geplaatst. Dus dat zijn zaken dat op die manier naar de wereld kijken, dat is wel moeilijker geworden. We zijn stilaan heel deze planeet aan het veroveren en sommige mensen willen naar de volgende planeet gaan. Dus een troubadour, puur sang zou ik nu niet zeggen, maar ik ben zeker wel iemand die observeert en rond mij kijkt. En ik denk dat je als artiest ook gewoon een soort van spons bent van alles wat daar rond u gebeurt. Ja. En dat Leonard Cohen daar dan een bepaald perspectief in had, was dat dan wel paste bij die tijd natuurlijk.
0: Je hebt net al aangegeven ook dat uw eerste werk een beetje gebaseerd is op breuken.
1: Yes.
0: Moet ik dan ook ervan uitgaan dat uw muziek altijd op uw teksten dan altijd gebaseerd zijn op eigen verhaal? Of kunt je ook in diensten van een derde persoon of zo?
1: Dat is toch wel meer het eigen verhaal. Ik schrijf zeker een derde persoon, ook al gaat dat dan vaak mijn eigen verhaal zijn. Ik vind gewoon een derde persoon, dat luistert mooi. En het is soms ook gemakkelijker om het in derde persoon te vertellen, want dan distancieert je u van uw eigen gevoel of zo. Maar dit zijn allemaal heel introspectieve songs, dus pure therapie geweest. En is nog steeds. En dat vind ik ook wel het mooie daaraan.
0: Ja. Ik heb een speciale vraag. Je hebt dus twee platen uit.
1: Ja.
0: En ik denk een tweetal maanden geleden is er een zeer opmerkelijke clip verschenen. Ik heb die opgenomen in een groentewinkel, denk ik, ergens in Brussel.
1: Ja.
0: Maar met twee muzikanten, waaronder Kobe van Whispering Sons.
1: Yes.
0: En dat voelde voor mij als een compleet andere shitfood vibe aan. Het was een beetje voor mij zoiets, Shitfruit Coast Jazz, wat er ook mee moet doen.
1: Ja.
0: Maar het was een heel, heel, heel andere wending aan wat we gewoon met van jouw soort muziek, of tenminste wat je daarvan kent. Was dat een eenmalig iets wat je gedaan hebt, of gaat dat toch ook een elan zijn die zich gaat verder ontwikkelen in dat nieuw werk van jou?
1: Dus het ding met Shitfruit is, ik speel alles. Er is geen enkele andere muzikant die er aan de pas komt, terwijl dat de live shows die we gedaan hebben tot nu toe, daar interpreteren zij mijn melodielijnen en schrijven ze ook hier en daar iets bij natuurlijk. De vorm, hoe het online staat bij de sessie in Belfoot, gaat niet meer verder gaan. Dus we zijn nu in een, ik ga volgende week in een residentie om het nog in een andere richting te staan. Dus dat is eerder een mooi tijdsdocument. Van hoe het was. En ik denk dat veel mensen hebben dat kunnen zien. We hebben bijna 35 keer gespeeld.
0: Ja.
1: Maar het gaat niet op die manier verder gaan. Dus dat was eerder een soort van foto of een video dan van hoe wij toen klonken, vorig jaar in mei. Maar het gaat niet op die manier verder gaan. Al is het steeds jazzier. Ik ben de laatste tijd heel veel met Braziliaanse muziek bezig. Ik ben er ook geweest. En dat sluipt meer en meer in mijn muziek.
0: Je hebt de naam al genoemd van Ayla. Dat is het nummer dat we gaan luisteren.
1: Yes.
0: Ook een speciaal betekenis.
1: Ayla gaat over liefde. Het is een Libanese vrouw die ik kende en haar hond was heel ziek. Maar de liefde die zij had naar Ayla toe en omgekeerd, dat was voor mij iets dat ik nog niet veel had gevoeld of herkend. Dus dat is eigenlijk een song die ik heb geschreven in de zetel bij de hond en de vrouw. Mm-hmm. Dus is, ja, het is een heel leuke hoek, maar het gaat eigenlijk over de liefde die je altijd meeneemt in je leven en die ja, ongenaakbaar is.
0: Oké. Okay.

0: Ayla, dat ging over liefde.
1: Zeker.
0: Al uw nummers gaan over liefde,
1: Heel veel wel, ja.
0: hè? Romanticus.
1: Zeker wel.
0: Hè?
1: Absoluut.
0: Oké. Je hebt altijd over het verleden gepraat. Het verleden is belangrijk. Nog belangrijker is de toekomst. Met
1: Zeker.
0: wat zit je allemaal bezig?
1: Ik ben momenteel aan het produceren. Blue Giants ben ik met bezig. Ik ben veel aan het mixen live. En ik ben ook nieuw werk aan het maken. En een nieuwe live show in elkaar aan het steken. En 18 december ga ik voor het eerst nieuwe nummers laten horen hier in Gent, in de Charlatan. Samen met Holes en een paar andere bands hebben wij eigenlijk interpretaties gedaan van hun songs. En daarvan komt een vinyl uit. En dat is de eerste keer dat er Shitfruit op vinyl gaat staan. Dus dat is ook leuk.
0: Dus dat is in Charlatan, 13 december.
1: 18,
0: 18
1: 18.
0: december, ja,
1: Ja.
0: bijna kerst.
1: Exact, ja.
0: Ja, Michiel.
1: Tell me.
0: Ja, de vraag die ik u heb willen stellen. Zou je kunnen leven zonder muziek? Ook
1: Zou ik
0: als
1: kunnen leven zonder muziek? Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar ik denk dat ik het grote voordeel heb dat zelfs als er geen muziek te horen is, in mijn hoofd speelt er altijd wel muziek. Dus ik heb een eeuwige radio in mijn hoofd.
0: Dat is veel als je muzikant bent. En dat is oké. We kijken echt uit naar nieuw werk. Ik bedank u enorm
1: Leuk.
0: voor uw komst naar de studio. We gaan trouwens, het volgende nummer is iemand die je ook persoonlijk kent. Sana GMB,
1: Yes, Johan.
0: Abrag.
1: Ja,
0: Ook van
1: zeker.
0: de indruk.
1: Ja, heel leuk. Ik heb het bij Oersoep al eens live gezien. Toen was hij nog een beetje aan het zoeken welke richting het uitgaat. Maar hij heeft een leuke line-up, toffe band. Hij speelde hier gisteren in Gent zelf, in Trefpunt. Ja, Johan is extreem getalenteerd en heeft een heel leuke podiumpresence ook. Dus dat is iets waar je heel, heel leuk om naar te kijken.
0: Er is gewoon te veel talent in België, vind ik.
1: Absoluut.
0: Oké. Sana GMB en zijn laatste single, I Want Luck.

0: Ja, soms maak je fouten in een uitzending. En dat was dus niet zijn GP, maar dat was gewoon shit food sale away. Ik heb je gevraagd wat van Sanja GMB vindt, maar ik wil eens vragen. Dat nummer sale away, wat was dat voor jou?
1: Goh, sale away gaat echt wel over een crush. Een heel korte crush. En dan wander ik heel snel af in mijn gedachten. En dan maak je daar een goede catchy, vind ik zelf, hoek van. Mm-hmm. En dat is eigenlijk... ik die mij afvraag van wauw, ik voel hier die energie tussen ons twee, gaan we dat gewoon vastnemen en zijn we weg. Mm-hmm. Dat is basically waar dat Sail Away over gaat en dat is de essentie. En dat is een heel leuke closing van de tweede plaats, vind ik, want het sluit heel mooi af en het doet u dan ook wel nadenken van oké, wat hebben we hier allemaal gehoord en wat blijft er hier plakken van al die emoties en al die klanken die ik net heb gehoord.
0: Het ging weer over liefde.
1: Helaas, maar dat is mooi toch? Ik denk, ik vind dat zoiets prachtig. Dat is niet tastbaar. Het is elke keer anders. Je hebt duizenden vormen van liefde. Mm-hmm. Dat kan met dieren zijn, objecten, met mensen. Dat kan cultureel zijn. Dat kan voor een team zijn. Dat kan voor eender wat. En dus, ik vind dat wel prachtig. Ik denk dat liefde houdt de wereld samen. En de wereld kan het altijd nog meer gebruiken.
0: Absoluut. En als er nu niks fout gaat, is het de laatste single van GMP.

0: was Sanji en Aaron Lunk. Wie ook een nieuwe plaat uit heeft, is Frankie Traanruppel. En dat is de single Love Games.
1: Kill your songs.

Dat was Maite Louisa. Eigenlijk komt ze uit Den Haag, maar woont al jaren in Gent. En was haar nieuwe single, Hardware, heeft wel iets van Nele de Hussum, vind ik zelf. Nieuwe single van Jericho, Hiding in a Dance Hall.

Moon was dat van Days of Free. We gaan het niet vlug doen, maar we gaan reclame maken op de radio voor de streamingdiensten, want dat nummer kunt u in een speciale versie, in een Atmos-versie, beluisteren. Niet op Purrend FM, maar dat is wel die streamers. Dit is uit Brussel, The Ultimate Dreamers and Forced to Live.

zonder ziel, maar zien alles wat was. En diep in de schaduw, waar dromen vergaan, lachen de duivel zwart als.

Zo, het is bijna 4 uur. Dat betekent dus het einde van Lumnus Bausch. Ik herhaal nog eens wat Lumnus Bausch is en zal betekenen de komende weken, en wat het ook een jaar heeft betekend. Het is een programma dus in samenwerking met de website Lumnus Dausch. Iedere week proberen we 2 uur muziek onder de kijker te zetten die anders dat niet rap doet. Ja, waarom weet ik ook niet, maar het is gewoon goede muziek. Maar je krijgt dus wel de kans. En misschien bent u ook een band die zegt van, ik wil eigenlijk ook wel een keer op de radio gedraaid worden. Ik wil ook wel een recensie krijgen. Dan heb ik maar één gouden raad. En dat is gewoon, kom af, kom kijken. En we zien wel wat we gaan mee doen. Lumnus Dausch organiseert ook zeer veel optredens. Zeer veel optredens. U kan onder andere vanavond in Vonk terecht. Daar vindt u de Palestijnse rapper Bo 7. Jong is amper 17 jaar, maar hoe goed is het? Morgen is het echt een gekkische dag, want we zijn 2 keer aanwezig in Gent. We zijn in Barbroos met Yejimina. En een beetje verder zijn we in de Ringo Music Bar met Tido Ray. En dan is het vrijdag ook een optreden. Dat gaat door in Coda Bar, ook in Gent. En dat is dan met We Who Live, een nieuw project van een singer-songwriter uit Eeklo die u beslist moet horen. En die gaat ook binnenkort in de studio haar project voorstellen. Al die optredens vindt u dus terug op de website. En wie weet staat u ook binnenkort op een podium. Het zou zomaar eens kunnen. We gaan de laatste minuten vullen met postpunk uit Gent. De band noemt No Love Lost. En dit is de single, of ik denk dat het single is, The Burnout Hotel. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Bye bye.

0: Dit is Urgent FM.
1: 4 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Stardust Illuminator. Met Pieter-Jan de Koen.

sinds de kleuterklas. Ik voel me nu zo eenzaam, dus ik smeekte met je, hou me vast. Laat niet los voor mijn schouder last. Voel me net de flipperkast. Zwarte longen, korte lont onder mijn ribbenkast. Niets dat ik door de vingers zag. Prikkelbaar, dus ik had hash in mijn binnenzak. Rare generatie zoekt verbinding in een Tindermatch. Niets leek me nog logisch, net de punten van een tennismatch. Zot hoeveel talent ik had. Alles overboord smeet voor voeten in de gootsteen, omdat ik geen erkenning had. Zat de slechte stemming vast, omdat ik me niet graag blootgeef. Die shit geeft me rap hoofdzeer. Ik wist niet waar mijn redding zat.

0: loopt niet. Focus loopt niet. Focus loopt niet.
1: Star Zero.

GGGGG. Kunt jij fit van een nachtwinkel gaan? Pak mijn tipjes, feukjes, een Sprite, een zekere ook douche douche. Vergeet geen douche douche.

Ja, G. Nou, het is niet dat je de fucking fake is vergeten. Fies de tos.

Kennen maat, want het is niet dat je laat zien. Het is al laat, maar vernietig limitatie. Cirkel 5, maar ik cirkel als een aanscheer. Op de straat zonder sokken als een fakir. Komt jij vaak hier, getrommel net als paak hier. Alles andersom, maar niks is nog normaal hier. Je spreekt mij open als een schaaldier. Ik ben belogen en betrogen, maar ik sta hier nog. Verloren focus op de taak hier. Ik geef geen fuck, ik blijf geloven net als Azim Mof. Sowieso heb ik de kaas in stok. Rare kop alsof ik blaas in stof. En dan geef ik op wel op basisvocht. Dus dat is niet raar dat je dat raar vindt, toch? Toch, meer dan een obsessie. Van de top van mijn teen tot mijn kop, Messi. Je denkt dat je kan weten, maar ben toch stressie. Ben geboren in een meer of een Loch Nessie. Je bent niet eens echt nog fresh, ik ben Joe Pesci. Verdraai de regels, maar ik loog echt niet. Fuck een paspoort, want ik spoor echt niet. Het vet is van de ketel, bro, oh, sandwich.

0: Met de oude situatie hebben wij nooit gevolgd gehad. En nu met die nieuwe situatie hebben wij het dus tot afgeleverd.
1: Ja. Yeah.
0: Plus alle gevolgen.
1: Hey yo. Mannen weten al hoe laat het is. Vage shit uit de krochten van uw platenkist. Je vindt me waar dat Luca Brasi ligt. Demonen drijven boven als een anglerfish. Het is Bezori en het dokter Slot. Wij gaan rond en zijn gedracht, homie, als wat kap. Nog steeds je favoriete zandenbak ondergronds. Navigerend door de cosmic slap. Sick shit, flip scripts als een inktvis. Tot je er motherfucking in zinkt. In een ogenblik. Al vond je zelf de shit, ik vond je hoogste smiet. Portugees oorlogsschip. Geef wat je nodig hebt, nu wat ze willen. Was de Libby Squid Game, was ik Magna Pina. Sim Sima. Gooi adrenalina, de flow glibbert als een gifslang bismerk. Zigzag, tot je erin zakt, centreer aandacht als de post van haar seatvlak. Slot door regurgiteerd kimchi, pedagogisch verantwoord zoals er in een stimpy. Xenderman, skinny fucker als de Slenderman. Op benchpress mijn eigen hersenpijn. Ook al was er niemand dat het ze vertellen kan. Elegant, animatronics in een pentagram.
2: The incense and the incentives. I've never paid attention, this intensive. For all intents and purposes, I've

say what they say, what they seldom are.

0: faz o movimento. Rebola, rebola, rebola, rebola, rebola com a pica lá dentro. Faz o movimento. Rebola com a pica lá dentro, piranha. Tá com a xereca na pica. Rebola com a pica lá dentro, vai. Tá com a xereca na pica. Rebola com a pica lá dentro.
1: Dit is Urgent FM.
2: 5 uur.
1: Urgent FM.
2: Nieuws.
3: Er is dan toch een akkoord over de Vlaamse begroting. Gisteravond meldde minister-president Diependalen dat ook al, maar vooruit ontdekte achteraf dat er foute cijfers in de tabellen van minister van Begroting Ben Wijd stonden en dat welzijnsminister Gené minder kreeg dan afgesproken. Dat is nu rechtgezet, zegt Wijts.
4: Een begroting maken, vanzelfsprekend, zorgt dat voor heel veel discussie, heel veel drama en heel veel theater. Maar één keer dat stof neerdwarrelt, is het resultaat dat telt en zijn de rekeningen op orde. En we gaan ervoor zorgen dat we niet alleen volgend jaar een begroting in evenwicht hebben, maar ook in 28 en in 29 en de volgende jaren.
3: Een definitief begrotingsakkoord betekent dat Diependalen straks om 14:00 zijn uitgestelde septemberverklaring kan afleggen in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering heeft ook een tijdelijke gouverneur voor West-Vlaanderen aangeduid. Dat is nodig omdat Karel de Caluwe na 15 jaar met pensioen gaat. Zijn vervanger, voor 4 weken, wordt zijn kabinetchef Koen Surdiacour. Intussen zoekt de regering een fulltime vervanger. De naam van CD&V-minister Hilke Revits die gaat al een tijdje rond. Tanken wordt morgen weer een klein beetje duurder. 1 cent voor zowel diesel als benzine. Voor diesel betaal je zo maximaal €2,43. Voor benzine 95 is dat €2,02 per liter. Tanken was pas vandaag goedkoper geworden. Minister van Asiel en Migratie van Bos-Zuid wil Fouad Belkacem absoluut het land uit. Ze zegt dat ze er alles aan gaat doen. Belkacem was de vroegere leider van terreurgroep Sharia for Belgium en zit al 14 jaar in de cel. Volgend jaar kan hij vrijkomen. Terreurexpert Farouk Özgünes.
5: Fouad Belkacem heeft met de Sharia for Belgium een belangrijke rol gespeeld in de radicalisering van jongeren, omdat onder zijn impuls tientallen jonge mensen als strijder naar Syrië zijn vertrokken om zich daar aan te sluiten bij IS of een andere terreurorganisatie.
3: De rechter nam Belkacem zijn Belgische nationaliteit af, waardoor hij eigenlijk meteen moet terugkeren naar Marokko, maar hij wil dus in België blijven. De Israëlische veiligheidsdiensten zijn een terreuronderzoek gestart na een incident op een passagiersvliegtuig dat onderweg was van Dubai naar Tel Aviv. Oorlogsjournalist Robin Ramakers weet meer. Israël zegt dat een tweede 9-11 vermeden is. Het gaat hard voor Clouseau. Ook hun tweede concert in het Koning Boudewijnstadion in Brussel is in een mum van tijd uitverkocht. 2 keer 55.000 fans dus op 4 en 6 augustus volgend jaar. Er wordt nu bekeken of er een derde show kan komen. Vanmiddag en vanavond meer wolken en regen vanaf het westen bij 24 graden in het binnenland. In het oosten wat langer zon en tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten regen, 20 graden dan. Vrijdag en in het weekend soms zon, droog en een graad of 20.
2: Dit is Urgent FM.
1: Urgent FM.
0: Rebola com a pica lá dentro, piranha, taca xereca na pica. Taca xereca na pica, rebola com a pica lá dentro. Taca xereca na pica, rebola com a pica lá dentro, piranha, taca xereca na pica. Rebola com a pica lá dentro, taca xereca na pica, rebola com a pica lá dentro.
6: Me enforca, me arranha, me bota, machuca.
7: Bota de lado a calcinha, vai começar a putaria.
6: Bota gostoso, bota gostoso, bota gostoso.

Stardust Illuminator. Stardust Illuminator.

Stardust Illuminator. Met Pieter-Jan de Koen voor Urgent FM. Stardust Illuminator.

Stardust Illuminator met Pieter-Jan de Koen voor Urgent FM. Stardust Illuminator.

Ja, ja, liefste luisteraar, welkom terug bij een nieuwe episode van Buitendienst. Jullie zullen alleen maar mijn West-Vlaams accent horen vanavond, want helaas moet onze goede vriend Robbe werken. Maar hij mist jullie heel hard, ook al heeft hij nog geen berichtje gestuurd. Oh, misschien was dat hem, jullie konden het al horen. Maar genoeg over Robbe. Jullie hoorden net een van de nieuwe nummers van KVR. Fantastisch jazz fusion project van onder andere Lander Gijzelink en heel die scene. Van een nieuwe release waarvan ik de naam ben vergeten, want we zijn buiten dienst en altijd niet zo slim. En we gaan direct verder met het volgende nummer, want we hebben er veel mee vandaag. Dit is de laatste single van Echoes of Zoo met Wolfpack Telepathy.

Dat was Wolfpack Telepathy van Echoes of Zoo. Mega dikke schijf. We gaan verder in dezelfde sferen. We gaan verder met de Under the Reefs Orchestra. Ook een Belgisch project uit Brussel. Die een nieuwe plaat hebben uitgebracht in september. Willawau, uitgekomen op 6 september. Voor de geïnteresseerden trouwens, je kan de vinyl kopen op Bandcamp. En dan zit er daarbij, dat is maar €30 geloof ik. Dat is €30 voor de plaat en voor een ticket voor een optreden op 17 september in de Botaniek. Wat dat, nu realiseer ik me net, al gepasseerd is. Dus bij deze, buitendienst, scherp van de pers, recht op de naald. Dit is Under the Reefs Orchestra met Banquise.

We hoorden net Toyo uit Japan met een fantastisch nummer, Hiyudororo. Mijn Japans is niet zo goed, dus ik hoop dat ik dat niet net vreselijk heb kapot gemaakt. Die band is trouwens te zien in de Kinky Star tijdens een van hun startup-avonden op 11 oktober. Wij gaan er zeker zijn. Wij hopen jullie ook. En we gaan nu verder gaan met luisteren naar Refugio van Pyramides, mega dikke. Een soort krautrock schrijf, maar wat als krautrock ontstaan was in Mexico, dus misschien Max Rock of zo. Mega coole band. Check het.

waar de net piramide is. Mega dik schijf. We gaan nu direct verder met Faust. Legendarische krautrock pioniers die nu op bureau B, het label uit Duitsland, een reeks reissues aan het doen zijn van hun muziek. Herinterpretaties van hun eigen nummers. Dit is het nummer Ganz Gut. Oder, het is een vraagteken, van Vliegen Lernen, curated by Günter Wulstorf, of zo. Mijn Duits is even slecht als mijn Japans, mijn excuses.

Dit was Hemelbestormer. Daarvoor hoorden we Faust. Hemelbestormer ook. Mega coole Vlaamse band, Belgische band. Maken, ja, als je wil spijsen, als je wil rusten, als je een beetje met je hoofd heen en weer wil waggelen, dikke aanrader. En we gaan nu klassiek buitendienst gewijs verder gaan met een volgend nummer in een volledig ander genre. Het volgende nummer is van de Nederlandse band. Het noemt Teamleider. Tussen haakjes Pieter. De band noemt Taxi Taxi. Het is een schijf die Robin heeft gekozen. Robin, als je nog luistert, love you. Hier is Taxi Taxi.

Jouzer, dat was fucking Utrecht met Blue Cheese. Mega dikke schijf. Ze zijn ook op tour. Ga er naar gaan kijken. Koop de single. Koop het ding. Het wordt mega cool. We gaan direct verder met Get Down Services met I Can't Die Like That. Woehoe! Nee.

op. La la la la la la la la. We gaan luisteren naar het nieuwe nummer van Geitenvaal. Het noemt Van Onder Moeders Vleugels. Het is mega fucking cool. We gaan er naar luisteren. Als ik snap hoe dit systeem werkt, geen zorgen, beste luisteraar. Het komt helemaal goed. Het komt helemaal goed. We gaan het denk ik nu horen. Nee. Oh, dit is helemaal fout aan het gaan. Liefste luisteraar toch, wat heb ik gedaan? Geen zorgen, het komt allemaal goed. We fixen het. We proberen het te fixen. Oké, het is een oplossing. Dit is het liefste nummer van Geitenvaal, Van Onder Moeders Vleugels. Fijne excuses.

En nu als laatste uitsmijter nog Barton de Vullemane met Min Erte Bloed, mega dik nummer. Sorry voor de technische storing, wij waren buiten dienst, jullie waren fantastisch. Daag!

Yes. Yes, yes. Dit is Orson Clyde's What a Night featuring I Am Omni. En uiteraard zijn we terug voor een nieuw seizoen 40 Fingers Cartel, tweede aflevering van dit seizoen. Met mezelf, Eskil. En later op deze avond, IJsbreker. En de volgende track is er een van Nubia Garcia. La cumbia me está llamando. Llamando. In de Kaidi Tatum remix. Hier komt hij.

track van Jacob Iller. Bad Wiring. Jacob Iller heeft vorige maand een LP of zo gelost op Bandcamp. Allemaal dope tracks.

Yes, dit was Moses Boy, Say Yeah, van zijn album dat eraan komt, 30 oktober. Single is al te downloaden. Van het album Songs for Sinners, op Exodus, zijn eigen label. En dit is Interplanetary Criminal.

Yes, dat was Shabaka met Marwa the Mountain. En dit is Pearson Sound met Pleasen. En daarvoor was de Joe the Claptrap. Twee oude tracks. En de track van Shabaka is uiteraard eerder dit jaar uitgekomen in maart

Yes, and this is 2562. En now the track Bass and Dub. En als je nog snel bent, kun je deze avond nog naar het Wintercircus Dizzy Rascal gaan checken. Yo.

Yes, dit is het laatste voor vanavond. Dat was uiteraard Dizzy Rascal van het album Boy in the Corner, I Love You. En deze is O.R., het alter ego van John Talabot, die op AD93 een nieuwe plaat released in oktober. Music for Empty Stadiums. En dit is zijn single of zo. Enjoy! En straks kan u nog een uurtje genieten van IJsbreker.

Tweede uur, support van IJsbreker. Dit jaar zal ik Benoit Askill af en toe uit de brand komen helpen. Want Askill is zelf naar Dizzy Rascal. Dus yes, trip to memory lane. Dit is een track van Loop F, Natural XT.

Dit is een elektronisch meesterwerk van de twee Zweedse meesters, Gitch. Dit is de track New Light, hetzelfde als het gelijknamige

vorige track was OM Unit met Hard Skin. Ik was er te veel van aan het genieten. Ik was de tijd uit opgelopen. Maar een harde cut naar Liberty Sound label Everlist Pulse EP is nooit een slechte set. Enjoy.

Ja, zo heb ik mijn tracks het liefst. Percussie, tribaal. Eventjes gewoon je diepere ziel bovenhalen. Dit is een track van Anunnaku, Atlas 4088. Alright, let's go.

Dit is nog een track van DJ Ram, de grootmeester van UK bass jazz en alles daarintussen. Zijn nieuw DJ Kicks mix album komt binnenkort uit. Kijk enorm ernaar uit. Meestal zijn dat DJ mixen met drie vinyl decks met de zotste tracks. Dus ja, zeker volgen DJ Ram op DJ Kicks. Dit is de track DJ Ram Lies.

mij toch eventjes excuseren. Ik ga een kleine speed-up doen. Dit is mijn laatste track na deze. En ja, dat gaat een dubstep deep tracks geworden. Let's do this.

Ja, 40 Fingers, deze week zit er alweer op. Onze tweede aflevering van het jaar, dat we 12, ja, de 12e editie. Volgende week zijn we terug, maar niet vanaf 7 uur. De mensen van het Songfestival, vorig jaar zelf uitgemaakt. Filmfestival uiteraard. Snoepen een uurtje van ons weg af. Miklem zal draaien van 8 tot 9. Verwacht groovy tracks, zoals je van een

psychedelische krautrock uit Chicago kregen we van Cave dit album Never Endless. Het nummer WUG. Goedenavond, welkom bij deze nieuwe Helter Skelter. Dank wel voor die Fingers Kartel. Wij gaan jullie verwennen tot 10 uur. De volgende is uit 92. Shout out to Tink en Pebbles.

Get Your Goat was nog het laatste album dat op Discord Records verscheen. Daarover schakelden ze over op Epic, een groter label. Het was uit 1992, deze Shudder to Think en het nummer Pebbles.

Prachtig uit Japan, deze Blues Creation daarvoor. Oh, met Just I Was Born. Daarvoor ook nog Alice Cooper met Laughing At Me. Pikten we uit het tweede album Easy Action. Trouwens, verscheen op het label Straight Records. Plaatlabel van Frank Zappa, want die had Alice Cooper opgepikt. Dat is Buffalo Wine Hell.

niet te verwarren met die andere Buffalo Rockers. Uit de jaren 70 moet het zijn, waarschijnlijk toch een grootste periode uit Australië. Deze band was er dus niet, een andere Buffalo. En later periode gesitueerd hier met Why in Hell. Verscheen op een demo en later ook op een verzamelaar. Zo was het Mind Over Metal, kreeg die de titel. Dat was Buffalo en Why in Hell.

Dat was het nummer Ink and Late van Hot Water Music uit het album The New What Next uit 2004. Daarvoor ook nog iets van heel wat langer geleden, de Replacements, die hun punkkant even getoond hadden in het anti-MTV nummer Seen Your Video. Want begin de jaren 80 werd natuurlijk MTV zeer groot. En de Replacements konden het niet echt vinden met die valse rock'n'roll. Dit is alleszins The Estranged en Nervous Blood.

The Strange. Inderdaad, was het volledig. Zij namen 3 platen op en wij keerden terug naar het begin. Static Thoughts uit 2008 met het nummer Nervous Blood. Even naar Australië terug met deze band Split System. Dit is Chemicals.

Chemicals was dat van Split System, een band uit Australië die momenteel aan hun Europese tour bezig is. Vorige week donderdag waren ze trouwens nog te zien in de Blikfabriek in Antwerpen. Misschien was u erbij. Split System was dat met Chemicals.

Infrared Riding Hood was het vierde en laatste studioalbum voor Tad. We kregen hier te horen met het nummer Bludge en daarvoor ook nog G.R. Ewing en Laughing With Daggers. Over naar deze van 2002, dit is Isis en het nummer False Light.

verscheen op een van de vele platen van... Ja, die verscheen op het Mike Patton label, zo is het eigenlijk. Isis was dat hier met het nummer False Flight of False Light. Als ik goed kijk, zo is het. We hebben nog twee platen voor jullie. Dan is het aan het rommelkot. Zij zijn hier tot middernacht. De volgende is er eentje van US Christmas, A New War.

De voorlaatste voor deze week. New War van US Christmas uit hun derde album Salt the Wound. Volgende week een nieuwe Helter Skelter tussen 9 en 10 op woensdagavond. Geniet nog van het rommelkot tot middernacht. Afsluiten in stijl met deze band uit Canada, Cult Crime en Throwaway Kids. Tot volgende week.

0: Hey, Motje! Motje! Hey, Motje!
1: Waar is het naar Trommelkot, hè?
2: This is Linnea from Thunder Mother and you're listening to Rommelkot.

De nieuwe single van Thunder Mother was dat en die heette Bimbo Boost. Het is 4:10. Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van het Rommelkot. Vandaag geen interview, maar we hebben heel wat nieuwe muziek mee. Met bijvoorbeeld de nieuwe single van Avatar. Dit is Crying Fire.

10 jaar geleden deed Fleddy Melkely een aanklacht tegen mensen die nooit hun knipperlichten gebruiken. Zonder het door te hebben, kaarten ze een wereldwijd probleem open en bloot aan. Er is sindsdien nog niet veel veranderd. Tijdens een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek vond men recent een nieuw en opmerkelijk verband tussen BMW-rijders en wielertoeristen.

Het was de nieuwe single van Freddie Melkley en die heette Complot Pinkert Part 2. Waar Part 1 naartoe is, weten we niet. En het volgende is een radiopremière, tenminste toch voor Vlaanderen. Dit is de nieuwe single van Tony Iommi. Je weet wel, de vroegere gitarist van Black Sabbath. Zijn nieuw album zal gaan heten From the Dark. Dit is dus die nieuwe single Storm Watcher.

As I Lay Dying, dat was de naam van de band. Polarized is de nieuwe single. Binnenkort trouwens ook een nieuw full album van deze Amerikaanse band. En dit komt uit Denemarken. Dit is Mask met What Life Would Be.

De Zweedse band The Eternal was met Harmony Breaks. Dat was al een beetje aan te horen. En de volgende dame die is ondertussen ook al 62. Dit is Doro met Rock You To Death.

Dat was zowaar de nieuwe single van Anthrax en die heette Cursum per Fictio. En dit is de nieuwe van Evil Invaders. Binnenkort gaan ze op Europese tour, binnenkort ook een nieuw album en dit is alvast de nieuwe single. Dit heet Dream State.

Hunger of the Beast was dat van Dragon Force. Binnenkort ook een nieuw album van Dragon Force. En ze komen dat live voorstellen in België op 18 april, namelijk in de AB in Brussel. Dit is de nieuwe single van Mantra, Watcher Watcher.

Mystic Prophecy was dat met March or Die. Op 10 december kan je ze live meemaken in de DVG. En Kortrijk, ze komen niet alleen, onder andere Iron Savior speelt daar dan ook. En dit is een nieuwe van Man with a Mission, The Animals.

Crystal Throne was dat uit Frankrijk met Electricity. Het is de nieuwe single. En dit is Gent en uiteindelijk gaan we eens meedraaien. Dit is Diva Duke met Losers from Outer Space.

De Cro-Mags waren dat met Everybody's Gonna Die, komt uit het heruitgebrachte album Age of Coral, en dat heet dan nu 40 Years of Coral. En dit is de gloednieuwe single van Enslaved, die heet Solar Wither.

En als u niks van begrepen heeft, is dat normaal. Dat was de Finse band Turmian Catalot met Amon Ra. En dit is Vigil met Nocturnal Hunger, komt uit het album Primordial Rites.

Zo waren band uit het Groot Hertogdom Luxemburg was dat met Urban Spine. Gasoline was het nummer dat we haalden uit Cruelty by Design. En dit is Sarcator met Ain't Fit to Live.

Mother of Graves was dat met The Silent Weight of Stars, komt uit het album The Light That Keeps Us. Nou, dus zijn we toegekomen aan het laatste nummer voor deze aflevering van de Trommelkot. Nog even zeggen, deze week geen interview, volgende week hebben we twee bands te gast normaal gezien. We hebben dan ook de bands Flexant en Klakmatrak bij ons te gast. En dit is het laatste nummer voor vandaag, ook al een Belgische band die ook binnenkort zal langskomen. Dit is Catharsis met 4 I Am Sin. Bruno nog bedanken voor de techniek, wij zijn er volgende week weer.

0: 6 uur Gent FM.
1: 12 uur.
0: Urgent FM.

Het zee.

Schlecht gelaufen, hast du nur die Kinder und du darfst

schip dan de zeeën of zwevelig vermoord. Ze vouwde door hun bilan, ze ging ze weer voor. Ze zei sap een orchide, was op een platte bank. Dan mag ik niet vertrouwen, dat ze wat met de

Essen. Als feuilletie, elle est de l'autre. Slaken, hem moet niet scherpen. Slaken, komt op de grond. We konden hebben daar in de swingen en café. De ene kant op de andere, af was in een tournee. Dus we was de rode vieren, af kijk naar een schoenie. En het was weer een van zaaste, neer de kamer dat ding. Slaken, kom de te kropen. Slaken, kom de te kropen.